bleekstrikken, tjerkstrikken, middenstrikken, merken, de plooi, de mier, de rog, de vinnen, de kafstrikken, tjerken worden, pruikmakershoek, de skokkerweg, de squallenbuurt, de grutte zeilroede, de weersteweg, de singel, de aakwaai, de botstritten, strandwaai, de vermaningsteeg en de dominee Touwenleer. De haven, de borden, de voor, de skans, het string, de skar, de boon, het verlaat, de tuurstritten, turfmerken, de salm, de jisten, de voorstritten, achterstritten, skokkerwaai, de geer, de klimstritten, blazerwaai, de leerlooi, de paal, de donia, de slotmaker, de brouwersteeg, het hof, de kamp, de zwanenbalg, het skworak, de javaruggen, de houtmolen, oliemolen, de trasmolen en de gedempte put. De kromme sleet, Warkamediek, het oude ziel, de keem. Het achterdiekje, holle kwart, de Gruthof, de Potusteeg, de Waagsteeg, het Tichelwerk, het Esterkerk, het Panwerk, de Bontusplaat, de Munningsplaat, de Hoitsmalene en de Petrus Groeniastreek. De Papiermolenstreek, de Hiermen, het Verzet, de Zuiderzeehooi, de Stienplaat, het Met, de Kalkovens, Harlingendiek, de Woenstelling, de Wijting, de Mensjesingen, de Klooiweg, de Bleertsen, de Graaiden, de Tjalsrippen, de Blokmaker, de Molensteeg, de Diek, de Waardhooi, de Bjensjes, de Engliedelingen, de Luukema, de Balm, de Slinker en de Sint-Helenengestreek.